0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
0: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke driegangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliothecarissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel.
9: Het hitstation met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
9: En overal via radiosmb.nl.
10: Radio SMB.
9: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Jo Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Jo Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: you me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Zon en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Zon en Breugel.
1: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

0: zon.
1: Ik weet dat het voor hem niet een grote afstand is om naar België te gaan. Want hij woont ook wel in Nederland, maar België is wel heel erg vlakbij. Maar dan kon je een klein beetje aan zijn tongval horen, denk ik. Roland Verstappen in 2022, de Vlaamse zon. Een vrolijke en toch wel prettige plaat om maar te luisteren, toch? Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Nou, we hebben een nieuwe gehad, want de Vlaamse zon komt uit 2022. Uit 1982 komt deze plaat van Evelyn King.

0: Adeline Champagne King wordt haar met Love Come Down in 1982. Fleur is een zangeres die redelijk recent actief is geworden. In 2021 hield ze zich bezig met het doen van covers van anderen. Om de aandacht in ieder geval een klein beetje op haar te gaan krijgen. Ze bespeelde keyboards, daarbij zelf zich begeleidend als het ware. En dat klonk allemaal perfect en allemaal hartstikke mooi. En daarmee heeft ze een klein beetje de aandacht op haar gevestigd. En daarna komen de eigen nummers die ze ook zelf geschreven heeft. Dus we gaan een paar dingen gaan we doen achter elkaar deze week. Een nummer van een covernummer van haar en een nummer dat ze zelf schreef. En deze volgende plaat die gaat draaien is eentje die best wel een beetje apart is. Want het origineel, daar heb ik moeite mee om dat te gaan draaien. Dat ga ik dus niet doen. Maar goed, haar interpretatie van het nummer is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Je zit, zijn het je ogen?
1: Ja, de wereld kreeg een kleur erbij.
0: Of is het haar stem?
1: Toen hij

Fleur in 2024 en 100.000 stemmen. Het is eigenlijk oppositie en mooi gedaan. Muziek uit het verleden, 1963, is een mooie tijd terug. We gaan luisteren naar de Mermaids in schitterend mooi stereo. Hier is Popsicles and Icicles.

1963 bereikte de nummer 3 positie in de Billboard Hot 100. En dan loop je lekker binnen als je zo'n hoge positie bereikt in die lijst. Want dat betekent dat je gewoon coast to coast in heel Noord-Amerika goed verkocht wordt. Verenigde Staten dan, moet ik zeggen. Op 28 juni 1975 kregen we een nieuwe nummer 1 in Nederland. En dat waren deze, Barry & Hylene, If You Go.

Vrij te schrijven deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, beetje letterlijk getint, Mi Amor Argentum. Zindy.

De categorie platen die nooit meer gehoord worden op de radio, die niet meer gedraaid worden. Deze van de Guys and Dolls, How Do You Mend a Broken Heart uit 1979. En ik was met 1979 bezig daar om wat te zoeken. Hey, daar kom ik een plaat tegen van Zwol. Die hoor je ook echt nooit meer. Het is The Southern Part of France.

real good time. Rich old man takes sweet charm gas.

0: of no fuss, baby.
1: In the summer. Sol, lekker bezig daar in het zuiden van Frankrijk. 1979. Een hele relaxte plaat uit 1979. Zwol. Muziek van The Chasing Twisters in 2025. En zij bezingen The Summer of Love. Nou, dat kunnen er meerdere zijn hoor. Want elke zomer is natuurlijk een zomer vol van liefde, toch?

The Chasing Twisters. En in 2025 The Summer of Love. Muziek van Stephanie. En in 2025 deze Alexis Dans als grote fan van Griekenland.

0: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
1: En we blijven in Griekenland. Dat doen we met Nicole uit 1985. Alleen in Griekenland.

de Les Humphrey Singers. En we're going down Jordan. Dat is iets van 1972. Maar mijn hoofd is een beetje... Ik moet altijd graven. Ik kan het opzoeken natuurlijk. Dan moet je een beetje spontaan ook een klein beetje nog proberen te herinneren allemaal, toch?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven, als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Bond, Jan Berg.

Muziek uit de jaren 188, de Robert Cray Band. Een heerlijke plaat, Don't Be Afraid of the Dark. En de opera in het programma Wond weer van vandaag. Fijn dat u weer bij bent. Jan Berg is mijn naam en ik reis voor u het komende uur. Ook de hedendaagse muziek kwam vorig jaar al uit op het album van Taylor Swift. Ditmaal in 2026 belandt het in de top 40. Ja, Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift en ze bezong Elizabeth Taylor terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk gaan we dat doen. We gaan naar 1969. Joe South. De spelletjes die mensen spelen. The games people play.

0: Jazeker, de muziek van Joe Shout. Eventjes terug naar het jaar 1969. En The Games People Play.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003. Holly Valance, het ondeugende meisje. The Naughty Girl.

0: Muziek van Holy Valance. 2003 kwam het uit. The Naughty Girl.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2023 met Alicia Keys. The Golden Child.

0: kwammelt het nummer rustig door naar het eind. Muziek uit het jaar 2023, u hoorde Alicia Keys voorbij komen. De Golden Child, de titel van de plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nu werk hier zo van de dikke band. Dit is een nummer, de titel Spiegel.

0: Muziek van de Dikke Band, nieuw werk. Dit was een nummer met de titel Spiegel.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met The Kelly Family. I can't help myself.

De Caribbean Lee uit het jaar 1996. I can't help myself. Wij gaan op naar het half uur. 1975. Gilbert Bécaud. A little love and a

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

Ja, zo'n lekkere plaat uit 1985. Ashford & Simpson horen we hier voorbij komen. Solid, solid as a rock. Inderdaad, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan de hedendaagse muziek weer eens even oppakken. Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. Nou, voetjes van de vloer met deze dance muziek, hè.

0: Ja, dat was de hedendaagse muziek die we hier voorbij lieten komen. Deze van Prospa en Clooney. Free Your Mind was het in ieder geval de plaat. Wij gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 63 het jaar van de vorige eeuw. Zo, 1963. Johnny Cash en The Ring of Fire.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: 60, de muziek van Johnny Cash. En dit was The Ring of Fire.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar Utrecht met Lief. Dit is 2008 muziek. De nieuwe song. Ja, toen was het een nieuw liedje. Tegenwoordig al niet meer natuurlijk.

0: En dat was Leaf uit 2008, deze plaat, de New Song. Het nieuwe liedje. En over nieuwe liedjes gesproken, hier hebben we er wel één.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Margaretha, een nieuwe nummer, De Tijd.

0: toch jij.
1: Terug in de tijd? Helemaal niet. Daar ging ze wel in de gedachten, maar het was spiegelend een nieuw nummer van Margaretha, wat de tijd heet.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen, Biddy?
1: Shawn Mendes heb ik voor u. Samen met een aantal vrienden, Lost in Japan.

My mind. Inderdaad, dat was dan deze muziek van Shawn Mendes uit 2018 alweer deze. Lost in Japan. Ja, als je het nou zoeken raakt, dat lijkt me geen goed plan eigenlijk. Goed, in zoverre, dit was hem dan weer het programma Bont op je Radio. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u gedaan. Reageer ik allemaal, janberg.radio@gmail.com. En hebben we voor het overige nog muziek voor u klaarstaan. Uit 1973, Jermaine Jackson, There Is Home. Daarna een nieuw werkje van Ron en Mireille, Oh Jij. En volgens mij wel wat kortere plaatjes. Dus proberen we hem op te vullen uit 1971. Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta. Ik wens u een hele fijne dag. De groeten en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws.
4: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

van de ochtendshow. Goedemorgen. Onderweg het komend half uur Johnny & Jazz, een blokje shownieuws, Sambar, Captain Jack, Avicii en Allo Black en Robert van Emert. En we trappen af in 1989 met Leave a Light On van Blake.

0: Eerste blokje shownieuws.
1: Leo Kleine heeft zaterdagavond een veelbewogen comebackconcert achter de rug in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het optreden waarmee Jorik Scholten na jaren van controverse weer voor een groot publiek stond, moest vanwege plotseling noodweer vroegtijdig en om veiligheidsredenen worden afgebroken. Naast het weer kreeg de avond echter nog een opvallende wending. De moeder van de rapper dook op bij de ingang van het stadion. Zij werd door de beveiliging herkend en resoluut geweigerd, waarna ze onverrichter zaken weer vertrok. Na Undressed en Homewrecker heeft Somber voor de derde keer de alarmschijf te pakken. Zijn nieuwe track, My Body Isn't Ready, is deze week de alarmschijf. My Body Isn't Ready is een eerlijke, kwetsbare pianoballet die direct binnenkomt. Centraal staan herkenbare thema's als onzekerheid en een gebrek aan eigenwaarde. Het beschrijft precies die lastige struggle. Wat doe je als je eigenlijk helemaal voor iemand wilt gaan, maar je eigen spiegelbeeld je continu tegenhoudt? Het is een vraag waar Somber zelf mee worstelde.

Kerken, de Drone Instructor. Dinsdagochtend 30 juni, de daverende dinsdag met de ochtendshow, waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Robert van Emmet en Zandloopster. Tot die tijd.

0: Zo ook deze van Robert van Emond met De Zandloopster. We zijn zo terug met Inner City en Big Fun.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verloopt droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden aan zee, 23 graden in het midden van het land en zomerse waarde van 25 tot 27 graden in het uiterste oosten en zuidoosten. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Ook morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Ook de dagen daarna verandert er weinig. De zon schijnt geregeld bij een overwegend noordwestelijke wind en temperaturen tussen de 22 en 27 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. De Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio grotendeels uit. De warmte zorgde ervoor dat elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Er komt een onderzoek naar een snelle busverbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Dat meldt de Belgische omroep TVL. Nu duurt een rit tussen het Vlaamse Hasselt en Eindhoven nog bijna 3,5 uur. Een rechtstreekse verbinding zou die reistijd dus kunnen inkorten. De Vlaamse verkeersminister laat nu onderzoeken of dat mogelijk is en wat de kosten zijn. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckhart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EED. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag. De nieuwe berm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting. Daarmee moet het plein koeler worden en wordt de biodiversiteit vergroot. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Het backfound van Inner City, namelijk een kijkje 1988 hier bij de ochtendshow op de daverende dinsdag 30 juni. Met onderweg het Europese weersverwachting. Verder hebben we DJ Paul Elstak met The Promised Land. En nu Ilse de Lange, hier is Changes. I'm

De Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte en lokale buien. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een zinderende 37 graden Celsius. En Cyprus doet met een zonnige 29 graden Celsius uitstekende zaken. In Albanië trekken daarentegen felle onweersbuien over bij een

37 graden Celsius. Terwijl West- en Oost-Europa een grotendeels droge en warme zomerdag beleven met temperaturen van 26 graden Celsius in België tot maar liefst 33 graden Celsius in Oekraïne, onder een vriendelijke mix van wolken en zon. Morgen schuift de wisselvalligheid wat meer richting Centraal-Europa op, waardoor Polen te maken krijgt met pittige onweersbuien bij een warme 34 graden Celsius, en er ook in Oekraïne enkele buien vallen. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand, met maxima van 36 graden Celsius in Albanië en 37 graden Celsius in Spanje. Terwijl België onder een dikker wolkenpakket met een lokale bui een klein stapje terug doet naar een mildere 25 graden Celsius. Broadcasting live worldwide.

0: Elstak met The Promised Land. En daarmee is het bijna 7:15 geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: Artiest van de Week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Nederpopband... die met hun eigenzinnige sound muziekgeschiedenis schreef. De Sandy

hoorde The Eyes of Jenny, een van hun meest sfeervolle nummers die destijds veel indruk maakte op het publiek. De plaats stond in totaal 8 weken lang in de top 40 genoteerd en piekte daar op de nummer 11 positie.

klassieker uit 1974, Beckman Turner and Overdrive met You Ain't See Nothing Yet. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend 30 juni.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

deze daverende dinsdag 30 juni 2026. Met onderweg Dua Lipa, een blokje shownieuws. Rutger van Barneveld. We hebben de Captain Hollywood Jack en Salomar. Met nu uit 82. Rosanna, hier is Toto.

0: hit van 2 jaar geleden voor Dua Lipa, deze Training Seasons. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: Harry Styles heeft zijn fans in het Wembley Stadium in Londen flink laten schrikken toen hij zich tijdens zijn beruchte waterspuwen-trucje ernstig verslikte. Op social media beelden is te zien hoe de voormalig One Direction zanger na de stunt hevig begint te hoesten en plotseling plat op het podium gaat liggen. Hoewel entertainment website Page Six meldt dat Styles gelukkig snel weer overeind krabbelde en lachend afzwaaide, zorgde het incident door de huidige hittegolf voor flinke paniek in het stadion. Rutger van Barneveld ging de afgelopen weken viral met Zwoele Zomernachten en schoot omhoog in de streamingcharts. Zijn eerste top 40 hit is deze week een feit. En het is meteen ook de hoogste binnenkomer. Zwoele Zomernachten start op 12.

0: weeroverzicht. Vandaag verloopt droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden aan zee, 23 graden in het midden van het land en zomerse waarde van 25 tot 27 graden in het uiterste oosten en zuidoosten. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Ook morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Ook de dagen daarna verandert er weinig. De zon schijnt geregeld bij een overwegend noordwestelijke wind en temperaturen tussen de 22 en 27 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Het kabinet wil Defensie flink gaan uitbreiden en dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400. Op vliegbasis Eindhoven komt een extra tankvliegtuig en ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. Een man van 23 die net deed of hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken hebben met oplichting. Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio Eindhoven grotendeels stil. De warmte zorgde ervoor dat de elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Lunet wil eind dit jaar ook het laatste eigen zwembad op zorglocatie Eckerdal sluiten. Volgens de zorginstelling voldoen de baden niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen en is renovatie te duur. Cliënten met een zwemindicatie kunnen terecht in een nieuw zwembad in Eersel, maar voor anderen bestaan zorgen over een passend alternatief. De sluiting is nog niet definitief en moet nog worden goedgekeurd door de cliëntenraad. Peter Geurts uit Eindhoven heeft gisteren voor de 500ste keer bloedplasma gedoneerd bij Sankin. De 59-jarige begon op zijn 22e met het doneren en doet dat inmiddels gemiddeld 25 keer per jaar. Volgens Sanquin zijn plasmadonoren onmisbaar voor de behandeling van zo'n 25.000 patiënten in Nederland. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

31 juni. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder in het vooruitzicht zal de Peppa met Poezit. En zo rond 15:15 gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is er in New York kans op een bui bij 32 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met 34 graden Celsius. In Washington DC valt er vandaag eveneens een bui bij 34 graden Celsius. Aan de westkust en in de woestijn schijnt de zon daarentegen volop met een zonnige 24 graden Celsius in Los Angeles en een warme 34 graden Celsius in Las Vegas.

Terwijl Miami onder de wolken blijft, met kans op een bui bij 35 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig in New York, met kans op een bui bij 36 graden Celsius. Maar klaart het in Washington DC en Chicago prachtig op met veel zon en temperaturen van respectievelijk 38 graden Celsius en 35 graden Celsius. Richting de donderdag schijnt de zon in New York ook volop bij een tropische 38 graden Celsius. Terwijl Washington DC nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 40 graden Celsius.

0: koptafel te gaan leggen.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 30 juni 1966. De Beatles gaven een eerste van 5 historische concerten in de Badaka High in Tokio. Deze optredens waren destijds controversieel in Japan vanwege de enorme beveiliging, maar ze bleven in het geheugen als iconische mijlpaal in de Beatlemania. 1984. Prince bereikte nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met zijn iconische nummer When Doves Cry. Dit was zijn eerste nummer 1 hit en markeerde het begin van zijn onbetwiste dominantie in de wereldwijde popmuziek van de jaren 80. 1987. De Amerikaanse rockband Heart bereikte nummer 1 positie in de hitlijsten met hun krachtige ballad Alone. Het nummer

twee uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en Nijwijk gaan. Een nieuwe versie editie van de Ochtendshow. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Boston met Don't Look Back naar Deodato en Happy Hour. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: toch wel lief dat hij toch wel eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hij Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

Fallen Girls en de Beach Boys. Heerlijk toch, hè? Altijd weer een feest. Als er weer iets van de Beach Boys is geweest. Dan waren het niet echt de Beach Boys, het was Arrow. De medley was zo lekker in 1979. Terug op de radio. Zoals het hoort, al zoveel lekkere muzikale producties uit een grijs verleden. Lieve luisteraars, welkom op deze upload.

Jackie Wilson liet er geen misstanden over bestaan. Oui, petit. Goh, wat een tijd, toch? Toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral. Ze gaan de ruimte in, luister maar.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Mooiste Koorts. Was het een Belgisch-Vlaams groepje? Ja. Mr. Alter is op de radio in de middel op de roadshow. En Starship 109.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huis hier, zo'n vier voeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
1: Hier is de middel op de roadshow.

0: nou toch niet gekker worden?
1: Kopje koffie, glazen wasser.
2: Nou, dat sla ik niet af, man.

Was het een duur internationaal gesprek, toevallig, by phone. Las Vegas Hilton. Een hele verjaardag achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zeggen, in de jaren 60. Ja goed, het vertrekt naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. De legendarische platen. Af en toe een tik in de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

0: fucking dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige...
2: Weer geen koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

0: Weet jij nog wanneer het was? Ja, nee, goed, wat het wanneer dit plaatje een hit was.
1: 1976 van de vorige eeuw.
0: Ja. Ze klinkt nog steeds net zo spontaan als jaren geleden. Marianne Rosenberg. Ik ben bedoeld. Zo af en toe heb ik het gevoel dat het een klein beetje zomers is. Heb jij dat ook? Ja? Beetje warm, ook die temperatuur, hè? Zo, joh, hè?

je geen zin hebt om het dat suikerwerk in de supermarkt te kopen. Dat kan gewezen. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen ze... Ah, Jesus, super, super! Wie zijn de helden? Zijn dat de Hollanders toevallig? Met die echte VOC-mentaliteit? We zijn allemaal dankbaar hier.

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Amsterdam 1, Amsterdam 2. Dit was trouwens de titelsong met Amsterdam 1. Het waren de dames Kleeman. Oftewel Loïse Aline. Terug op Denzender. Gewoon omdat het zo lekker is. Ik heb een plaatje gevonden.

Heerlijk, Night Shift. Dat waren zij dan, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren. En zometeen natuurlijk ook weer genieten van mijn...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Amy Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Welkom in het jaar dat dit een hele grote radiohit werd. The Police en Every Breath You Take uit ons basisjaar. Het jaar waar we de komende twee uur het met je over gaan hebben. En wat is het? Wat was het een hit? Ik mag nog wel zeggen, het is een hit op de radio. Want alle gouden oude zenders en programma's die draaien dat nog steeds. Welkom in het jaar van de ontvoering van Freddy Heineken. De doodsteken van Kevin Duinmeijer. Het jaar dat de eerste IBM PC Nederland binnenkwam. En het jaar van de RSV-enquête. Het is ook het jaar van de ambtenarenstakingen en het is het jaar van onder andere Karma Chameleon. Culture Club was toen een hit in Nederland. Op nummer 10 was dat geëindigd in het jaarlijstje van dit jaar. Neken stond All Night Long van Lionel Richie en The Red Wine van de heren van UB40 stond op nummer 8. 7 was voor Michael Jackson en Beat It. En op nummer 6 waren het de Star Sisters met The Stars on 45 Proudly Present The Star Sisters en Stars on 45. Dan op nummer 5 de 99 luftballonnen, oftewel 99 luftballons van Nena. 4 stond dit jaar Pa met Doe Maar. En op nummer 3 was het Billy Joel met Goodnight Saigon. Fame van Ari Gankera van die tv-serie CQ Film stond op nummer 2. En op nummer 1 stond een plaats van 1, 2, 3, 4 jongens. Jonge jongens die het later nog één hitje uit hebben gebracht. Daarna nooit niks meer van de heren hebben we vernomen. Maar het gaat goed, mensen. In 1983 was de grote nummer 1 hit van dat jaar voor The Shorts. En die hadden het over Come On Sava. En dit was trouwens ook een hit dat jaar. Paul Young, Come Back and Stay.

Something long ago. Zoiets ging het volgens mij. Something Like a Phenomenon van de heer LL Cool J uit 1997. Ik denk, ja, we hoorden er toch eens een keer een rapplaatje tussendoor. Hè? Moet toch een keertje kunnen zo. Terug naar ons basisjaar 1983. Het jaar dat er van alles gebeurde. Ook onder andere in de ambtenarij. Ja, dan denk je van ambtenarij. Ja, klopt wel. In 1983 groeide het aantal werklozen met 1000 mensen per maand. En de financiële tekorten van de Nederlandse overheid bedraagden toen 10%. Het ging niet goed met de Nederlandse economie begin jaren 80. Het antwoord van het kabinet Lubbers was om fors te bezuinigen op collectieve lasten van ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigen. Er werd gevraagd zo'n 3,5% van hun inkomen in te leveren. En na een mislukking in het overleg tussen de vakbonden, het kabinet en alles, vonden er overal in Nederland hele grote stakingen plaats. Onder andere in de reinigingsdienst van toen en toen ook de post. Rijen, die waren er toen ook nog, weet je wel. Tegenwoordig heet dat TNT. Maar toen was het gewoon de postenrijen.

anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Het kabinet wil Defensie flink gaan uitbreiden en dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400. Op vliegbasis Eindhoven komt een extra tankvliegtuig en ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. Een man van 23 die net deed of hij geld ophaalde als klinieklown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken hebben met oplichting. De Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio Eindhoven grotendeels stil. De warmte zorgde ervoor dat de elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Lunette wil eind dit jaar ook het laatste eigen zwembad op zorglocatie Eckerdal sluiten. Volgens de zorginstelling voldoen de baden niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen en is renovatie te duur. Cliënten met een zwemindicatie kunnen terecht in een nieuw zwembad in Eersel, maar voor anderen bestaan zorgen over een passend alternatief. De sluiting is nog niet definitief en moet nog worden goedgekeurd door de cliëntenraad. Peter Geurts uit Eindhoven heeft gisteren voor de 500ste keer bloedplasma gedoneerd bij Sankin. De 59-jarige begon op zijn 22e met het doneren en doet dat inmiddels gemiddeld 25 keer per jaar. Volgens Sankin zijn plasmadonoren onmisbaar voor de behandeling van zo'n 25.000 patiënten in Nederland. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Fang of die autobahn. Denk je, waren ze daar dan in 1975? Kraftwerk. En ze hebben veel van dit soort plaatjes gemaakt. En dit was een van de eerste dus. Met Fang. Reden. Ze kan ook het Nederlands ding nou in één keer. Reden op de autowegen. Snelweg? Nou, dat klinkt eigenlijk niet. Okay. Wees welkom, 1983, daar hebben we het met je over. Het jaar gaat in als de scheepsbouwwerf van Nederland, Rijnschelde verormen, die gaat failliet in 1983. En dat in Rotterdam en omgeving de werkgelegenheid bood aan zo'n 30.000 mensen. Dat op dat moment een faillissement, overschot, tekort, hoe moet ik het zeggen, van 2,2 miljard gulden in 1983. En het is nog een hele RSV-enquête aan gewijd. Onder leiding van Kees van Dijk van het CDA. En dat was in 1983 nog een van de grote gebeurtenissen. Mag ik wel zeggen. Zo'n beetje zo'n 30.000 mensen. En één keer, oeps, op straat werden gezet. Even kijken, wat hebben we aan muziek uit dat jaar 1983? Wat had je gedacht van deze? Sharon Redd had een aardig hitje in die tijd. Met deze plaat. Niet zo'n groot nummer 10 succes of zoiets, maar toch een aardig hit. Daarom draai ik hem nog een keer. In the Name of Love.

Ja, soms pakken ze hier gewoon uit de bak en denken we, nou, dit lijkt me wel leuk. Melanie Fiang en 4AM. Ja, we doen nog gewoon een greep uit de grote bak die hier staat. En dan kijken we welke platen dat we nog meer voor je kunnen draaien. Wat had je gedacht van deze? The Small Faces. En dan niet zo'n bekende.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock en

0: roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli... van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1983 was de morgen gewoon een andere dag. Tomorrow just another day of madness. En in die andere dag kwam ook IBM met iets nieuws in 1983. De eerste personal computer, oftewel PC, zoals ze het ding noemden.

Linda de Mol. Die mist me van dag tot dag. Nou ja, oké. Okay. Even kijken, Linda de Mol, ze kan ook zingen. Ja, het is ook echt een allerkunner, hè, die dame. Die doet films maken, series, spelletjes, programma's en weet ik wat allemaal. Ze kan het allemaal ook en ze verdient er nog aardig wat centjes mee volgens mij. Linda de Mol, din in 1991 een poging om te zingen. Laten we het daar maar op houden. En dat deed ze dan ook met succes, want het kwam gewoon in de top 40 terecht, dit plaatje. Laten we eerlijk weten. Dan 1983, waar we met je over bezig zijn. Op 9 november 1983 wordt bierfabrikant Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen ontvoerd. De familie Heineken betaalde 35 miljoen gulden losgeld aan de ontvoerders Cor van Hout, Willem Holleider, Frans Meijer en Jan Boelewaard. En ook nog Martin Emkamp staat hier. De gijzelaars werden in één loods in het Amsterdamse Westhavengebied gevangen gehouden. En op 30 november 1983 door de politie uit hun benarde situatie bevrijd. De ontvoerders werden uiteindelijk veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 8 tot 12 jaar. En die 12 jaar, 8 jaar, 12 jaar, die zitten er lang weer op. En volgens mij zijn er nog maar een paar in leven. Of één, misschien twee van die ontvoerders van Freddy Heineken. En eentje zit er in de gevangenis dus. 1983 was ook het jaar van Pieter Tosh. Hij had een aantal hits en dit was één, nou zeg maar, de grootste hit die hij had in dat jaar. Johnny Be Good Tonight.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n 3/4 van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Listen to the Man. En dan met de Golden Voice, zo gezegd. Miles Dekkers, of nou echt de man is met de Golden Voice, ik weet het niet, maar toch. Hij was het in 1983 die met deze plaat een hele grote hit scoorde. Hey, welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van het programma De Bouwval. We zijn er nog een uurtje bij met 1983, het jaar van de vredesdemonstraties tegen kruisraketten. AIDS werd in Nederland geconstateerd en de eerste mobiele telefoon kwam langs. Maar ook waren er verboden vluchten vanuit de DDR. Een jong echtpaar probeerde met hun kinderen naar het westen te vluchten in een zelfgebouwd vliegtuigje. De poging wordt verrassend en de ouders worden gescheiden van hun kinderen. Gevangen gezet en in de kelders van de Stasi in Oost-Duitsland, de geheime dienst. En dat was in 3 november 2014 werd dat zo'n beetje bekend. En het was in 1983 dat ze die poging, die vluchtpoging, probeerden vanuit de DDR. Dat was er onder andere in 1983. Er waren ook gewoon grote hits in dat jaar. Hier in de vrije wereld, zo gezegd. Stevie Nicks, we kennen ze nog van Fleetwood Mac, de band, jawel. Die dame met dat haar, die iets kleinere, die grotere dame, die was het niet. Maar die kleinere, ja, dat weet je weer. Stevie Nicks en Stand Back.

FIM zijn er heel wat meer mooiere en grotere hits geweest. Maar deze plaat verdient ook wel om er te zijn. Het haalde zo'n beetje de top 20 in de hitlijsten. What's the Frequency, Kent? R.E.M. oftewel Rapid Eye Movement hier op je radio. We hebben het over 1983 en daar gaan we straks weer naartoe. Maar eerst even een paar plaatjes die niet uit dat jaar komen. Deze komt bijvoorbeeld uit 1984, de plaat van R.E.M. Ook een leuk jaar, maar toch niet ons basisjaar. Dus daar gaan we straks weer naartoe. Nu een plaat uit 1970, toen we het niet over Vietnam mochten hebben van Amerika. Maar Jimmy Cliff die deed dat dan toch met zijn plaat getiteld Vietnam.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliothecarissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

te doen. Ja, echt waar. Ik heb nog zoveel te doen. Ik zal het niet vertellen, maar... Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Ik moet mijn schoenen nog poetsen. Ik ja, hinkstap springen op de maan. Dat lijkt me ook wel leuk eigenlijk. Gewoon hinkstap springen is wel heel leuk. Ja, maar dat gebeurt straks over een uurtje. Dan ben ik hier vandaan en dan hoor je me snel weer terug, hoor daar niet van. Maar Toontje Lager had het er in 1983 over dat ze nog zoveel te doen hadden van het album. Trouwens, stiekem gedanst brengt Toontje Lager dit nummer uit. Het komt zo'n beetje tot nummer 18. De grote hit van ze ken je natuurlijk wel. Stiekem gedanst, dat haalde de nummer 6 positie.

Shieldman. They don't know about us. En die videoclip die ze bij deze plaat heeft gemaakt, daar was nogal wat opschudding over. Want ik weet niet of je het een beetje het politieke stelsel kent in Engeland. Heb je dus de Labour-partij en de Conservatieve partij. En de Conservatieve partij was in 1983 aan de macht in Engeland. En in dit clipje van Tracy Ullman zat de leider van de oppositie. Jawel, van de, wat was het? Labour? Conservatief aan de macht. Labour was het, ja. Die zat in dat filmpje van They Don't Know About Us van Tracy Ullman. En dat was nog een hele opschudding. Want ja, je maakt het toch wel een politiek statement als artiest zijn. En mocht dat dan wel in het zeer conservatieve Engeland van toen.

0: Ja, dan moet ik dat knopje drukken en dan druk ik het verkeerde. Welkom bij de Billboard Hot 100 over 1983. Daar gaan we aan beginnen. Op nummer 10 in 1983 aan de andere kant van de plas was het, waren het moet ik zeggen, de Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This. Dan Michael Cimbello en Magic stond op nummer 9 dat jaar. Voor de heer Partini, Austin en James Ingram, Baby Come To Me, stond op nummer 8. En op nummer 7 was het Daryl Hall en John Oates met The Man Eater. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, nummer 6 in 1983 in de American Billboard Hot 100. En op nummer 5 was het Michael Jackson met Beat It. Op nummer 4, Men at Work, Down Under en Flashdance, What a Feeling, Irene Cara stond op nummer 3. Dan de tweede plaats van Michael Jackson in de Billboard Hot 100 van 1983. En dat was Billie Jean. Je weet wel, die hele grote hit. Een van mijn favorieten, moet ik eerlijk toegeven. Maar die stond niet op nummer 1, want die was voor de politie, oftewel de police. En Every Breath You Take.
1: Sweet dreams are made.
2: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.

Ja, en Sharon Dawson uit 2014. En dat was nou niet een groot succes in Nederland, maar toch, ik vond het wel een heel leuk plaatje in die tijd. Dus ik denk, draai nog een keer 1983, daar zijn we met je bezig. We hebben net gehoord wat er in de Billboard Hot 100 allemaal op de nummero's staan. Dus 10 tot en met 1 hebben we voor je behandeld, zowel in woord als in soundbite. Maar er gebeurde ook nog meer in 1983. Ik weet niet waar ik denk met 2000 heb, maar oké. 1983 was het ook eerst de eerste portable draagbare computer op de markt, gebracht door Radio Shack, het TRS-80 model. Ik heb nog wel eens zo'n model gehad. Ik weet niet of dat deze was, maar dat was zo'n zeg maar een zeer goede grote koffer was het. En dat was dan een PC van ik weet niet hoeveel megahertz, 8 MB of zoiets. En dat ding deed het, als je het vergelijkt met wat ze tegenwoordig allemaal hebben, deed het echt totaal niks meer. Dan nog even de eerste touchscreen. Dat kwam ook uit in 1983. En nog veel meer, maar daar ga ik dadelijk over vertellen. Want dan gaan we nog even de gouden films behandelen. En dan is het alweer afgelopen met dit programma.

0: Red Red Wine, I Love You, right from the start. UB40, ze waren heel groot in het imiteren, in het remixen, in het opnieuw uitbrengen, hoe je het ook wil zeggen, van nummers. Dit is ook een heel oud nummer, ergens uit de 60 jaar, ik weet niet precies van wie, maar in de versie van UB40 werd het in ieder geval een hele grote hit. In ons basisjaar 1983. Even kijken, ik heb het je net beloofd. We gaan eens kijken naar de films. Wat zijn de films die er uitkwamen in 1983? A Christmas Story onder andere kwam uit van Bob Clark. En Merry Christmas, Mr. Lawrence. Met David Bowie in de hoofdrol volgens mij. Risky Business kwam uit. En Rumblefish, die kennen we ook misschien nog wel. Scarface dan, de film die over de maffia ging, kwam uit. En Star Wars Episode 6, oftewel 6, Return of the Jedi. Was in 1983 een hele grote hit. Zo ook waren er films als Turns of Endearment, een hele mooie rustige film. En The King of Comedy kwam uit. Ook The Meaning of Life, die kennen we natuurlijk ook nog wel, kwam uit. En The Right Stuff, een film die nu ook nog wel eens op tv te zien is. Dan in Nederland, daar waren er ook films die uitkwamen. En wel, wat had je gedacht van Paul Verhoeven's Vierde Man? Dat was 1983 dat hij uitkwam. En niet te vergeten, de enige echte Dick Maas kwam met zijn enige echte film De Lift. Ja. Hey, ik zie je weer de volgende keer. Zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, veel plezier. Hou je haaks en de groeten. En misschien als je straks een keer naar buiten gaat, je kijkt omhoog, je voelt het regenen en je denkt van, ach, het regent mannen wel. Misschien dan.
1: Hi. We're your weather girl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditie Trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de Conditie Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfsstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
7: Een hoogtepunt uit

Dat is gewoon mooi. For your eyes only, hè? Maar goed dat ik geen beeld heb in de studio. Nee, dan schrik je misschien het lazer, weet je wel. Maar het is toch wel leuk altijd als DJ dat je een beetje anonimiteit creëert. Sheer Instant, For Your Eyes Only, hoor je.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een overname van de zorgvilla's van Expert Care zit er voorlopig niet in. Dat schrijft minister Sterk aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa's in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten sluiten van de inspectie, omdat de zorg ondermaats is. Het is volgens de minister belangrijk dat er zo snel mogelijk een plek wordt gevonden voor de kinderen met een meervoudige handicap. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. Het kabinet wil Defensie flink gaan uitbreiden. Dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400. Op vliegbasis Eindhoven komt een extra tankvliegtuig en ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. Zorginstelling Lunet wil eind dit jaar ook het laatste eigen zwembad op zorglocatie Eckerdal sluiten. Volgens de zorginstelling voldoen de baden niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen en is renovatie te duur. Cliënten met een zwemindicatie kunnen terecht in een nieuw zwembad in Eersel, maar voor anderen bestaan zorgen over een passend alternatief. De sluiting is nog niet definitief en moet nog worden goedgekeurd door de cliëntenraad. En wie gisteravond naar boven heeft gekeken in Eindhoven is mogelijk getuige geweest van een redelijk zeldzaam natuurverschijnsel. Boven de stad waren lichtende nachtwolken te zien. Het zeldzame verschijnsel ontstaat hoog in de atmosfeer waar ijskristallen zonlicht weerkaatsen. Volgens het KNMI zijn daarvoor specifieke omstandigheden nodig, zoals veel waterdamp en zeer lage temperaturen. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: City van de Steve Miller Winter Freestylers en Push Up hoorde je daar weer voor. En nu is het tijd voor de Rollator Disco Plaat.
1: De Rollator Disco! Disco Plaat.

Floor filler in de jaren 80, een floor filler in 1981 om precies te zijn, Dancing the Night Away. De rol af het discoplaat voor deze kerel zit in de Chainsmokers nu met The Cure.

0: gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: De allerlaatste die ik voor je kan draaien, Kenny Loggins en Footloose. Bedankt voor het luisteren en wederom ga in gezondheid. Tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en muzikaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

Dat was de Police met een allereerste Britse nummer 1 hit, Message in a Bottle, uit het najaar van 79. En natuurlijk afkomstig van een legendarische tweede album, Rakata de Blanc. Goed, vrienden van de show, daar zijn we dan weer. Het is net 1 uur geweest hier op jouw radiostation. Platenprok is weer voor jou. Het aankomende uurtje sowieso met hele mooie muziek. En ik kan je vertellen, er is er weer 1-jarig vandaag. Dus blijf lekker luisteren als je nieuwsgierig bent. Nou, dan hoor je het straks. Mijn broer is er niet vandaag, maar we hebben wel lekkere muziek. En van die strakke, jawel, new wave van de Politie schakelen we gewoon eventjes over naar een absolute oerbron van de funk. We reizen terug naar de winter van 69, toen Sly and the Family Stone een single uitbrachten die de zwarte muziek voorgoed zou veranderen. Thank you.

Oranger met een monumentale ballad. Waiting for a Girl Like You uit het najaar van 81. En van die dromerige rockromantiek van Oranger reizen we door naar het najaar van 97... voor een plaat die puur kippenvel garandeert. N'oubliez jamais, Joe Cocker.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je

Wat een ongelooflijk krachtige, intense ode aan de liefde blijft dit toch. Paul de Leeuw met zijn monumentale evergreen. Ik heb je lief uit het najaar van 97. Dan denderen we eventjes door naar 2004. Tim McRae had het nummer All Time New. Een prachtig bitterzoet nummer over een onvermijdelijk verstrijken van de tijd. Hoe de wereld om je heen verandert. Maar hoe herinneringen op bepaalde plekken altijd blijven bestaan.

0: was Spandau Ballet met een top 3 hit Only When You Leave uit 84. En wat een waanzinnig strak geproduceerde popplaat blijft dit toch. Het bewees destijds definitief dat deze heren uit Londen de absolute koningen waren van de melancholische, dansbare popmuziek. Jaren 80 nostalgie op zijn allerbest. Ik heb nog een verjaardag.
1: Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Andy Scott is vandaag jarig, de man achter de herkenbare gitaargeluid van de Sweet. Hij viert zijn 77ste verjaardag. Hij sloot zich in 1970 aan bij de band en gaf hun muziek een stevig, rockgericht karakter. Daarmee groeide de Sweet uit tot een van de grootste namen van de glam rock. Met Andy's gitaarriff ontstond wereldhit als Blockbuster, The Ballroom Blitz, Fox Underrun en Love is Like Oxygen. Nummers die ook in Nederland en Vlaanderen de hitlijsten domineerden en nog altijd een vaste waarde is op de radio. En na het uiteenvallen van de originele bezetting hield Scott de naam Sweet levend met een nieuwe line-up. Meer dan 50 jaar later staat hij nog steeds op het podium, geliefd door zowel oude als nieuwe generatie muziekliefhebbers. Meer informatie en het hele artikel op www.popmagazine.nl.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een nedebiedplaat uit
2: 1968.

The Clores met een zoete ritmische Spanish Fly uit het legendarische popjaar 1968. Het waren echte Haagse rockers. En van die Haagse beatklanken van de Clarks maken we een flinke sprong in de tijd. We schakelen over naar een van de mooiste platen, oftewel de gewaagde funk uit de legendarische koker van Minneapolis, Nasty Girl, Vanity 6.

Kings met een heerlijke eigenwijze top 5 hit. Ape Man uit de wereld van 1970. En niemand minder dan Ray Davies schreef deze geniale satirische track over de drukte en de stress van de moderne maatschappij. Dat was hem weer voor vandaag. Jawel, het zit er weer op. Je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Het zou leuk zijn als je laat horen waar je luistert en wat je van het programma vindt. Dan zeg ik, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2 met het programma Platenpak. Dat doen we trouwens elke werkdag. En ik zeg, ik ga eruit met deze plaat van Casey and the Sunshine Band. En Keep It Coming Love. Tot morgen en een fijne dinsdag nog.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar €301 miljoen. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot €291 miljoen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
10: Radio SMB.

0: The Zeros of Tens en de Twenties. Met het komend half uur David Bowie, de Detroit Spinners. We kijken naar de weersverwachting voor Europa. U2, Supertramp, Zara Larsson. En we trappen af met de klassieker uit 76. Money, Money, Money van ABBA.
1: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte en lokale buien. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een zinderende 37 graden Celsius. En Cyprus doet met een zonnige 29 graden Celsius uitstekende zaken. In Albanië trekken daarentegen felle onweersbuien over bij een eveneens hete 37 graden Celsius. Terwijl West- en Oost-Europa een grotendeels droge en warme zomerdag beleven met temperaturen van 26 graden Celsius in België tot maar liefst 33 graden Celsius in Oekraïne, onder een vriendelijke mix van wolken en zon. Morgen schuift de wisselvalligheid wat meer richting Centraal-Europa op, waardoor Polen te maken krijgt met pittige onweersbuien bij een warme 34 graden Celsius. Kan er ook in Oekraïne enkele buien vallen. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en intense zomerweer moeiteloos stand, met maxima van 36 graden Celsius in Albanië en 37 graden Celsius in Spanje. Terwijl België onder een dikker wolkenpakket met een lokale bui een klein stapje terug doet naar een mildere 25 graden Celsius.
1: Beste muziekmix. Wat wij hier, Witbols vuren.

uit 1991 met de Mistress Way van U2 hier bij de beste muziekmix. Muziekplezier op deze daverende dinsdag 30 juni. Met zometeen Sarah Larsson na Supertramp. Hier is Goodbye Stranger.

0: op deze Zweedse Summer Lotion, je hoorde Midnight Sun. We zijn zo terug met Roger Daltrey en Without Your Love.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verloopt droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden aan zee, 23 graden in het midden van het land en zomerse waarde van 25 tot 27 graden in het uiterste oosten en zuidoosten. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Ook morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Ook de dagen daarna verandert er weinig. De zon schijnt geregeld bij een overwegend noordwestelijke wind en temperaturen tussen de 22 en 27 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een overname van de zorgvilla's van Expert Care zit er voorlopig niet in. Dat schrijft minister Sterk aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa's in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten sluiten van de inspectie omdat de zorg ondermaats is. Het is volgens de minister belangrijk dat er zo snel mogelijk een plek wordt gevonden voor de kinderen met een meervoudige handicap. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. Het kabinet wil Defensie flink gaan uitbreiden. Dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400. Op vliegbasis Eindhoven komt een extra tankvliegtuig en ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. Zorginstelling Lunet wil eind dit jaar ook het laatste eigen zwembad op zorglocatie Eckerdal sluiten. Volgens de zorginstelling voldoen de baden niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen en is renovatie te duur. Cliënten met een zwemindicatie kunnen terecht in een nieuw zwembad in Eersel, maar voor anderen bestaan zorgen over een passend alternatief. De sluiting is nog niet definitief en moet nog worden goedgekeurd door de cliëntenraad. En wie gisteravond naar boven heeft gekeken in Eindhoven is mogelijk getuige geweest van een redelijk zeldzaam natuurverschijnsel. Boven de stad waren lichtende nachtwolken te zien. Het zeldzame verschijnsel ontstaat hoog in de atmosfeer waar ijskristallen zonlicht weerkaatsen. Volgens het KNMI zijn daarvoor specifieke omstandigheden nodig, zoals veel waterdamp en zeer lage temperaturen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Ik ben benieuwd.

uit je 1981. Wat ze wel weer horen we met Het Houdt Your Love hier bij de beste muziekmix. Bij Muziekplezier op deze dinsdag 30 juni. Met onderweg Paul Carrick, Ewan Cherry en de top 40 van 40 jaar geleden. Met nu nederpop van de Zeeuwse eilanden, oftewel Mossel Sound Bluff. Hier is Lies uit Londen.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Al Carrick en Derek Tated. We gaan zo kijken naar de top 40 van 40 jaar geleden. Vandaag met de nummers 40 tot en met 31. Tot die tijd gaan we naar 1998 met Eagle Eye Cherry. Hier is Safe.

0: Dit was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: Jaargang 22, de editie van week 26 van 28 juni 1986. Met vandaag de nummers 30 tot en met 21. Prince and the Revolution in de tweede week met Mountains. 8 plaatsen doorgestegen naar nummer 30. De klapper van de week, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomen, komen we tegen op nummer 29. Shirai E met Holly Rock. En Jackie Graham, Set Me Free in de tweede week met stip van 36 naar 28. In de derde week stationair op 27, Hands Across America van Voices of America. En de tweede week notering voor Chris Norman met Midnight Lady, die 5 plaatsen doorstijgt naar 26. Een superstip notering in de tweede week voor Bananarama met Venus, doorstijgt van 35 naar 25. En een stip notering op nummer 24, opkomstig van 28 in de derde week, Deepest Mode, A Quest of Lust. The Real Thing, You To Me Are Everything, staat 7 weken genoteerd in de top 40 en zakt deze week van 19 naar 23. Gezakt van 14 naar 22 in de 9e week, Falco, Rock Me Amadeus. En in de 4e week stationair op 21, Satisfy met For The Longest Time. En natuurlijk staat hier voor je klaar de hoogste nieuwe binnenkomer deze week, Shirai met Holly Rock.
1: De klapper! De week.

De Holly Rock van Chile was 40 jaar geleden de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier die we aftrappen met Midnight Oil, The Beds Are Burning. Dit uur nog onderweg 24/7 met I Can't Stand It. Na Janis Joplin uit 71 met Me and Bobby McKee.

0: De beste hits hoor je hier.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met Pro sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met Pro, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SMB 107.5 FM
3: en overal via radiosmb.nl.
0: Radio SMB.

Namen een kijkje in 2015 met Becky G en Can't Stop Dancing hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd, The Eurythmics en Sweet Dreams are made of this.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is er in New York kans op een bui bij 32 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met 34 graden Celsius. In Washington DC valt er vandaag eveneens een bui bij 34 graden Celsius. Aan de westkust en in de woestijn schijnt de zon daarentegen volop, met een zonnige 24 graden Celsius in Los Angeles en een warme 34 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Miami onder de wolken blijft, met kans op een bui bij 35 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig in New York, met kans op een bui bij 36 graden Celsius. Maar klaart het in Washington DC en Chicago prachtig op met veel zon en temperaturen van respectievelijk 38 graden Celsius en 35 graden Celsius. Richting de donderdag schijnt de zon in New York ook volop bij een tropische 38 graden Celsius. Terwijl Washington DC nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 40 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Vorig jaar was het een top 40 notering voor Shaboozy. Deze Blink Twice hier bij Muziekplezier op deze daverende dinsdag 30 juni. Waar we zo meteen naar het Nederlandse weeroverzicht gaan. Eerst tijd voor verstaanbaar werk op de radio met Van Dikhout. Hier is

0: Weeroverzicht. Vandaag verloopt droog met een mix van zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden aan zee, 23 graden in het midden van het land en zomerse waarden van 25 tot 27 graden in het uiterste oosten en zuidoosten. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Ook morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Ook de dagen daarna verandert er weinig. De zon schijnt geregeld bij een overwegend noordwestelijke wind en temperaturen tussen de 22 en 27 graden. De beste hits.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Als je benieuwd.

hitje 1986 met Bon Jovi, hoorde Living on a Prayer. En die begon het laatste half uur van muziekplezier op deze dinsdag 30 juni 2026. Onderweg The Adventures of Stevie V naar Livehouse en Hanging by a Moment.

1990, Dirty Cats, Money Talks, The Adventures of Stevie V. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Verder hebben we nog in het vooruitzicht de Dolly Dots, Easy Daily en Foxy. Met nu Gavin James. We gaan live muziek te horen.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Soms is alles wat je nodig hebt in het leven de bevestiging dat je iemand aan de zijde hebt die precies begrijpt wie je bent. Het gaat niet om de grootste gebaren of ingewikkelde plannen, maar om dat zeldzame gevoel van rust dat ontstaat wanneer je hart een bestemming heeft gevonden. Je kijkt om je heen en beseft dat de wereld opeens een stuk helderder is. Alle twijfels die voorheen aan je knaagden, verdwijnen naar de achtergrond. Het is die pure, bijna kinderlijke euforie van ontdekking. Het besef dat je niet langer hoeft te zoeken naar wat je mist. Je wilt de wereld laten zien hoe bijzonder de verbinding is, hoe elke dag een nieuw avontuur wordt zodra je die hand vasthoudt. In een wereld die vaak vraagt om complexiteit en constante verandering, is het een bevrijdende daad om te zeggen dat je eindelijk tevreden bent.

Nationaal product uit 1987, One and I, de Dolly Dots. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de show voor deze daverende dinsdag 30 juni. Morgen maken we weer een nieuwe afspraak. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan weer 2 uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's Attempts en de 20s. Met vandaag nog onderweg Foxy met Get Off naar Itchy Daily. Hier is

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle leveringen en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radiosmb.nl.
11: Radio SMB.
13: Dekker Radio. Menno Dekker.

muziek uit de jaren 90 bij Dekker Radio. One in a Million van Little 42 hoorden we voorbij komen. En die waren we een klein beetje vergeten. Althans ik. Ja, vandaar dat ik hem draaide. En deze is van Spargo. Samen met Jesse Bobby. En dan heet het ook You and Me, dat oude nummer van ze. We gaan terug naar 2018.

Ken je het origineel nog? Ik wel. Ik vind dit maar niks eigenlijk. Voor mij de originele versie van Spark Omar met You and Me. Gingen we naar 2018 samen met Jesse Bobby. Nou, de eerste en de laatste keer dat ik het draai hoor. Dan maar echte muziek van Labi Cifre. It must be love.

Deze heb ik lang niet gedraaid. Van Neil Young en Lonely Love Can Break Your Heart. Uit 1970 is die. En dit is ook leuke muziek van John Fogerty. En de Zac Brown Band. Gaan we naar Amerika toe. Bad Moon Rising. Ook die hoor je bij

Geen Spice Girls, maar Tipsy Girls. Kan ook, hè. En hun vertolking van Wannabe, Dekradio. Met De Dijk gaan we verder. Ja, die hebben een raar verzoek. Mag het licht uit? Nou, dan wordt het niks, hoor, met dit programma. Als ik het licht uit doe. Nee, dat doen we niet, De Dijk.

0: De Dijk. Het licht mag niet uit in de Dekkerradio Studio.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkerradio.

0: Mijn windjeugdje, hè? We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkerradio.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een overname van de zorgvilla's van Expert Care zit er voorlopig niet in. Dat schrijft minister Sterk aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa's in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten sluiten van de inspectie, omdat de zorg ondermaats is. Het is volgens de minister belangrijk dat er zo snel mogelijk een plek wordt gevonden voor de kinderen met een meervoudige handicap. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. Het kabinet wil Defensie flink gaan uitbreiden. Dat gaan ze vooral in Oorschot merken. Daar wordt het aantal militairen verdubbeld naar 2400. Op vliegbasis Eindhoven komt een extra tankvliegtuig en ook op Vredepil worden nieuwe militaire voertuigen gestald. Zorginstelling Lunet wil eind dit jaar ook het laatste eigen zwembad op zorglocatie Eckerdal sluiten. Volgens de zorginstelling voldoen de baden niet meer aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen en is renovatie te duur. Cliënten met een zwemindicatie kunnen terecht in een nieuw zwembad in Eersel, maar voor anderen bestaan zorgen over een passend alternatief. De sluiting is nog niet definitief en moet nog worden goedgekeurd door de cliëntenraad. En wie gisteravond naar boven heeft gekeken in Eindhoven is mogelijk getuige geweest van een redelijk zeldzaam natuurverschijnsel. Boven de stad waren lichtende nachtwolken te zien. Het zeldzame verschijnsel ontstaat hoog in de atmosfeer waar ijskristallen zonlicht weerkaatsen. Volgens het KNMI zijn daarvoor specifieke omstandigheden nodig, zoals veel waterdamp en zeer lage temperaturen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Lang, lang geleden maakte deze Elton John de hit The Bitch Is Back. Daarvoor moesten we in 1974 zijn. Wat een tijd terug, hè? Een stokoud Bekker Radio deel 2. Pharrell Williams mag ook niet ontbreken.

Ik moet zeggen dat ik er niks van snap. Moet je horen, gaat gewoon door. I'm in chains. Ik ben in kettingen gevangen. Nou ja, ik ga weer een eind aan maken, want Chaus en Tina Arena, nooit eerder van gehoord. Dan maar deze, de Osmond Brothers. Acceptabele muziek uit de jaren 70. One Bad Apple. I can tell.

0: met Little Jimmy Osmond. Dat kan wel gaan in. Osmond Brothers. Eén slechte appel maakt dat de rest niet bedorven is. Dat is eigenlijk de boodschap. Dekker Radio, daar hoor je dat allemaal. Je moet wat leren van het programma, toch? Oh, even een beetje Franstalig.
1: Babes. Bienvenue, is het zo?
0: Welkom, zegt hij in het Frans. Tegen Vanessa Paradis. Een hit uit de jaren 80 van haar. Jo le taxi.

Leuk hè? Vanessa Paradis en Jo de Taxi. Jaren geleden draaide ik in Amsterdam de ochtendprogramma's. Was ik zelf ook nog een beetje moe van het slapen. En dan had ik deze als opkikker. The Romantics. Talking in your sleep. Nou, dat krijg je niet meer voor elkaar, hoor. Luister maar naar deze hit.

De muziek van eergisteren hoorde je. Van The Romantics, Talking in Your Sleep. Ja. En deze is ook oud hoor. Van The Rolling Stones. Die is van alle tijden toch? We gaan terug naar 1969. Deze grote hit voor ze. Honky Tonk Lady.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap. Een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
10: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van

1994 werden ze dankzij dit nummer bekend. Italiaanse dance- en pop-act Corona heette ze. In 1998 verscheen nog een tweede album van die band en die heette Walking on Music, maar die plaat die bevatte geen grote hits meer. Deze dus wel. The Rhythm of the Night werd wereldwijd een hit en stond in Italië zelfs 8 weken lang op de nummer 1 positie. En daarvoor, als eerste vandaag in Studio 45, de jongens van Sly Fox. Let's Go All The Way werd de enige hit van de jaren 80 duo Sly Fox. Het liedje lijkt over seks te gaan, afgaande op de titel dan, maar in de videoclip is de diepere boodschap opeens duidelijk. Want de boodschap richt zich tegen de Koude Oorlog, tegen het bewind van president Reagan en voor betere leefomstandigheden voor de mensheid. Het is afkomstig van het gelijknamige album dat de heren uitbracht in 1986. Sly Fox dus, Let's Go All The Way. Daarmee hebben we afgetrapt vandaag Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Fijn dat je luistert en blijf de komende 2 uurtjes ook lekker gezellig bij. Want het zit bomvol met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is natuurlijk weer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Zometeen keren we terug naar 1991. Een gerucht. Kurt Cobain zou het liedje hebben gewaardeerd. In Europa werd het in 1991 een dikke hit. En zelfs de States weten warm te lopen voor Army of Lovers. Zometeen die fijne Crucified. Maar eerst naar de hitparade van 1986 met een Britse producer en toetsenist die een monsterhit wist te scoren met de gemiddelde leeftijd van Amerikaanse soldaten in Vietnam, namelijk 19. Dit werd ook een hit voor Paul Hardcastle. Don't waste my time.

Aan. Big Two en Willy. En die twee jongens begonnen samen op de middelbare school en verloren elkaar niet uit het oog. We kennen ze natuurlijk beter als die Opposites. Dit kwam in 2010. Licht uit. Studio 45. Uiteraard wil het ook deze week weer zeggen en vandaag dat we een Egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een Lex XL. De Egotripper. Dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van Nena. Dus straks de biografie en drie van hun grootste hits. En voor de extra lange plaat gaan we vandaag terug naar 1984. Dat is voor helemaal op het einde van de show. Culture Club is vandaag de Lex XL met It's a Miracle, Miss Me Blind. Je krijgt die plaat te horen in de 12-inch uitvoering. Maar dus, zoals ik al zei, dat is voor helemaal op het einde van de show. Zometeen gaan wij terug naar 1982 met een echt pareltje. Old and Wise. Het nummer is ingezongen door Colin Blundstone, ook wel bekend als frontman van de Zombies. Bijzonder aan Old and Wise is het outro. Het kent een break in het slagwerk en een van de bekendste saxofoonsolo's uit de geschiedenis van de popmuziek. Alan Parsons Project, zometeen met dat fantastisch mooie Old and Wise. Maar eerst een Amerikaanse actrice, zangeres en comedienne, Bette Midler, heeft in 1996 een hit te pakken met To Deserve You. Het kwam in de hoogste regionen van de hitparade terecht. Je krijgt hem hier nog eens een keertje te horen.

0: Toen 19-jarige Zuid-Franse DJ en producer Kanks maakte een remix van het Australische nummer waardoor het een heerlijke zomerhit werd. Kanks en Cooking on Tree Burners. En dat fijne This Girl uit 2016. Op Facebook kan je bijvoorbeeld naar deze videoclip kijken. Niet alleen naar Kanks en Cooking on Tree Burners, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Je vindt ze daar allemaal netjes terug. Verder dus ook onze egotripper Nena en de Lex XL. In dit geval Culture Club met It's a Miracle, Miss Me Blind uit 1984. En verder staat er ook nu weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar de show luisteren of herbeluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud staat op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij zo meteen fijn terug naar 1973 met Candlewick Green. Ze komen eraan met Who Do You Think You Are. Maar eerst keren we terug naar 1985, want het is tijd geworden voor onze Italo Classic voor deze week. En ik heb op Spotify een hele fijne playlist van de Italo Classic voor jullie klaarstaan. Gaan we eens kijken. Onder de account van Lex Groot bij Studio 45 vind je daar ook een hele fijne playlist terug van de Italo Classic. We gaan terug naar 1985. Sylvia Pozzoli, Around My Dream.
1: Studio 45.

Het werd destijds de derde single van het album Thriller, deze Beat It uit 1983. En in de videoclip zie je twee bendes die met elkaar afspreken om te vechten. En als Michael Jackson komt, gaan ze niet vechten, maar dansen. Veel van die dansers zijn echte bendeleden geweest trouwens. Het nummer werd uiteraard een groot succes en Michael Jackson won er onder meer twee Grammy Awards mee. Beat It van Michael Jackson. Zometeen aan de andere kant blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet voorbij. De Ego Tripper straks in deel 2. Drie grote hits achter elkaar van Nena. De Lex XL. Vandaag Culture Club met It's a Miracle, Miss Me Blind. Een dubbelhit eigenlijk uit 1984. En je krijgt die dan in de 12-inch uitvoering. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1993. Het leverde deze Nederlandse Valencia een zilveren harp op. Gaia is de Griekse godin van de aarde. En Valencia schreef het nummer onder andere als ode aan het epische Bohemian Rhapsody van Queen. Gaia.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
7: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

1986 bracht Jermaine Stewart het album Frantic Romantic uit. En daaruit kwam deze mega-hit voor hem. We Don't Have to Take Our Clothes Off, kreeg je te horen. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, gingen we terug naar 1999. Kryptonite werd de eerste single van de band uit een Amerikaanse plaatje met de onuitspreekbare naam Escataupa. De single haalde eind 2000 de Amerikaanse top 10. En hier bij ons wist de single de top 20 te halen. Three Doors Down dus, als eerste Kryptonite. Hey dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie luisteren. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden dus, Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. Met over een drietal platen. Ja, dan komt ze eraan. Nena met haar band. En drie van haar grote hits en een biografie heb ik voor jullie klaarstaan. En op het einde van die deur de extra lange plaat. Die is vandaag voor Culture Club. In 1984 brachten ze Miss Me Blind, It's a Miracle uit. En je krijgt die straks te horen in de 12-inch uitvoering. Zometeen uit 1983, Dayton. Een post-disco-funkband was dat afkomstig uit Dayton, Ohio. Wat ook direct de bandnaam verklaarde. Ze hadden een fijne hit te pakken. Met The Sound of Music, zometeen komt die plaat eraan. Maar eerst terug naar 1993 met Tatiana en Feel Good.

Ooyen voor Swing Out Sister 2004 en When the Laughter is Over. En zij brachten ons tot aan de Egeltrippen voor deze week. En die is voor Nena. En die Nena is een Duitse band die begin jaren 80 doorbrak met een van de grootste Europese hits van het decennium. De band werd opgericht in 1982 in de toenmalige West-Berlijn rond zangeres Gabrielle Susanne Kerner, beter bekend als Nena. Samen met Jörn Uwe Fahrenkrog Petersen, Carlo Karges, Jürgen Demel en Rolf Brendel brachten ze een frisse mix van Neue Deutsche Welle, pop en rock. Hun debuutalbum Nena verscheen in 1983 en bevatte de wereldhit 99 Luftballons. Een protestsong over oorlog en misverstanden die ook als 99 Red Balloons internationaal scoorde. Het nummer werd een symbool van de Koude Oorlogperiode en stond bovenaan de hitlijst in onder andere Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. De band had ook succes met nummers als No Geträumt, Leuchtturm en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Maar het grote internationale succes bleef vooral aan 99 Luftballons verbonden. In 1987 viel de band uit elkaar, waarna Nena haar solo-carrière voortzette. In Duitsland bleef ze actief als artiest en kreeg ze begin jaren 2000 opnieuw brede aandacht met het album Nena featuring Nena, waarop ze oude hits in een moderne versie opnieuw uitbracht. In 2003 werkte ze met Kim Wilde samen, met wie ze een tweetalige versie opnam van haar oude hit Any Place, Anywhere, Anytime. De single werd een groot succes, onder meer in Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland, en leidde een nieuwe golf van populariteit in. Nena bleef in de jaren die volgden albums maken en optreden, vaak voor volle zalen. Ze is bekend gebleven om haar energieke live optredens en haar herkenbare stem. Privé maakte ze ook moeilijke momenten door, zoals het overlijden van haar zoon in 1989. Maar ze bleef trouw aan haar muziek. Met miljoenen verkochte platen op haar naam blijft Nena tot op vandaag een van de bekendste gezichten van de Duitse popmuziek. Haar naam blijft wereldwijd vooral verbonden aan die ene bijzondere song over 99 ballonnen. En aan een carrière die al meer dan 40 jaar stand houdt. Onze egotrippen voor vandaag. Geniet mee van Nena.

99 Luftballons werd de grootste hit uit 1983. Daarvoor nog geträumt. En als eerste in dit rijtje van drie. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann uit 1984. Drie grote hits achter elkaar waren dit van Nena. Want Nena is deze week de Egeltripper in Studio 45. En ook terug te vinden op Spotify. Een fijne playlist onder de account van Lex de Groot vind je onder Studio 45. Dus de Egeltripper terug. Ik neem je zo meteen mee naar 1981. Het nummer is een mix van New Wave, Disco, R&B, Pop en nog een vleugje hip-hop erbij ook. Blondie brengt het nummer uit in 1980 en staat op het vijfde studioalbum Auto American. Zometeen krijg je van mij Rapture te horen. Maar eerst gaan we terug naar de hitparaden van 1985. Met de eerste single van OMD van het album Crush. Het is opvallend genoeg het laatste nummer dat geschreven is voor het album. Die fijne Strong in Love van Orchestral Maneuvers in the Dark.

Velvet van Velvet Girl uit 2001. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je dan nog een extra lange plaat van mij krijgt. Dat is de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist. Op de account van Lex de Groot, onder Studio 45, vind je daar ook dus de Lex XL terug. En ik neem je vandaag mee

0: jaar 1984. Met een Engelse popband in de jaren 80 een aantal grote hits wist te scoren met onder andere Do You Really Want To Hurt Me, Time Clock of the Hearts en The Was Song. Culture Club scoorde dan ook nog eens een nummer 1 hit in 1983 met Karma Chameleon. Ook hebben ze hitjes gescoord met It's a Miracle en Miss Me Blind. En die twee platen hebben ze dan nog eens een keertje in één nummer gestoken. En dat deden ze in 1984. Culture Club, in de 12-inch uitvoering krijg je van mij It's a Miracle, Miss Me Blind. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een hele fijne week van. En we horen elkaar dan volgende week terug voor de nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
8: I have to make you understand.
9: That the harvest is coming, I know. Your friend told me.
8: What did you say?
9: The harvest.
10: The harvest. The harvest.
11: Welkom, je luistert naar The Harvest en mijn naam is Paul Doorschot. En ik vind het leuk dat je er weer bij bent. Vandaag allerlei genres door elkaar. Wat rock, wat van die lekkere new wave uit begin jaren 80. En Wilson die een liedje leent van iemand anders, wat wij ook wel kennen in een versie van André Hazes. Maar ja, en Wilson van Hart die zal dat niet op zijn André Hazes doen. Dat kun je wel verwachten. Maar ik begin even met wat dance. Dit is Don't Look Any Further, oorspronkelijk van Dennis Edwards. Maar deze versie die je nu hoort is van Mumiko. En die klinkt toch, denk ik wel, even wat vetter dan het origineel.

Dat was Sadness van G-Spot. Ik ga nu beginnen met mijn blokje van wat ik New Wave, of in ieder geval New Wave-achtige muziek vind. En ik begin in 1982 met, ik denk wel iets opmerkelijks, Frida van ABBA. Die wilde in 1982 een nieuw album opnemen, maar ze wilde niet klinken als ABBA, juist in tegendeel. En ze was helemaal onder de indruk van In the Air Tonight van Phil Collins. En aangezien ze zelf net gescheiden was van Benny en Phil in een loodzware echtscheiding, die ook nog eens publiekelijk was, ja, op dat moment verwikkeld was, heeft ze Phil gesmeekt van: wil jij een album voor mij produceren? Nou, dat wilde Phil wel. Maar ja, toen moesten er ook nog liedjes komen. Dus toen zijn daar 500 inzendingen op afgekomen. En daar zat ook het liedje I Know There's Something Going On van Russ Ballard bij. Russ Ballard die ken je misschien van Argent, waar die in speelde. Maar die heeft ook onder andere Since You've Been Gone geschreven. Die heeft ook God Gave Rock and Roll to You geschreven. Dus dat is er wel eentje. Nou, Phil die beluisterde die demo daarvan en die herkende meteen: ja, dit past wel bij ons qua gevoel. Ik denk dat Frida hier haar gevoel wel in kwijt kan. Nou, dat was ook zo. Nou, Frida die wilde dus totaal niet eruit meer zien als ABBA. Dus die werd veel punkier met roze haar en lekkere spiky haar kreeg ze. En ze wilde ook totaal niet klinken als ABBA. Nou, dat is in dat liedje wel te horen. Phil Collins heeft er zelf op gedrumd en ook wat gezongen. En dan zijn typische gated reverb drums zaten erin. En het werd allemaal veel rauwer en ook veel experimenteler dan wat ABBA normaal zou doen. Het was wel een beetje pijnlijk, want vlak daarna, toen die opnames klaar waren, toen moest Frida weer met ABBA de studio induiken. Die hebben toen eigenlijk de laatste drie nummers die ze nog gemaakt hebben opgenomen, waaronder The Day Before You Came. Maar ja, daar had Frida meer een bijrol, want dat werd helemaal gezongen door Agnetha. En de sfeer die is op dat moment ook niet al te best geweest tijdens die opnames. En wat daarbij denk ik niet mee heeft geholpen is dat nummer, I Know There's Something Going On, dat is echt een gigantische hit geworden. In Amerika was het zelfs een veel grotere hit dan de liedjes van ABBA zelf. Dus dat zal de sfeer niet goed hebben gedaan.

0: BNB. Leuk dat je luistert.
1: Ik keek laatst de Duitse film Knalhard en daarin zat dat liedje wat je net hoorde. The Kills met No Wow. En zowel het liedje als de film, wat mij betreft, allebei een aanrader. The Kills, dat is een duo, net als de White Stripes, en daar worden ze ook wel mee vergeleken. Maar ze zijn wat minimalistischer. Ik zit dus in een blokje met allerlei new wave. En dat is een beetje een vage term. Ik heb al tientallen keren opgezocht wat is nou new wave. En ik onthoud het eigenlijk nooit. Ergens staat ook wel een keer dat er helemaal geen definitie van bestaat. Dat er helemaal niet goed te omschrijven is. Ja, het wordt ook wel gebruikt in het algemeen om vage muziek, moeilijk te klassificeren muziek, mee aan te duiden van tussen 1977 en 1988. Maar het wordt ook wel gebruikt voor muziek die nog van later is, maar die daar dan weer op lijkt. En een voorbeeld daarvan ga je nu horen. The White Lies met Believe It. Ja, en de invloed van Joy Division is daarop heel goed herkenbaar. En Joy Division, dat is ook weer zo'n typische new wave/postpunk band.

Dat was de symphonic version van Vienna van Ultravox. Ook zo'n typische new wave kraker. Ja, en deze symphonic version, dat is een nieuwe opname. Waarbij volgens mij de zang uit de oorspronkelijke opname is gebruikt. En wie weet ook nog wel wat drums of misschien ook nog wel wat andere partijen. Ja, ik ga het blokje met New Wave ga ik nu afsluiten. Als laatste dadelijk de Talking Heads met Take Me to the River. Ik weet niet of ik dat terecht New Wave noem. Talking Heads is typisch zo'n CBGB band uit New York, uit Amerika. Maar eerst eentje die zeker wel tot de New Wave behoort. The Killing Moon van Echo and the Bunnymen. Maar je hoort hem hier in de uitvoering van Roman Remains.

Na al die New Wave, over nu naar Kiss. En wel met iets bijzonders. Een demo-versie van Dirty Living. En dat liedje staat in de oorspronkelijke versie staat dat op het album Dynasty uit 1979. De eerste LP die ik ooit kreeg en die ik ook helemaal grijs gedraaid heb. En dat is een beetje de overgangs-LP van Kiss geweest. Daar staat ook I Was Made For Loving You op. Met die typische disco-sound. En daar zit dus wel een verhaal achter. Paul Stanley van Kiss, die was helemaal fan van die disco. Die ging ook heel graag naar Studio 54, de club in New York, waar je op dat moment wel gezien moest worden. En die wilde wel dus wat disco kant op. En die heeft op een gegeven moment een weddenschap gemaakt van, ja, dat disco, dat is zo simpel. Ik kan zelfs zo'n disco liedje schrijven. En dat werd dus I Was Made For Loving You. Maar goed, voor dat album hebben ze Vinnie Poncia ingehuurd als producer. En die was misschien nog wel een vele grotere disco-fan dan Paul Stanley. Gene Simmons die moest er overigens helemaal niets van weten. Die wilde gewoon rocken. En die Vinnie Poncia die heeft samen met Peter Criss deze demo die je gaat horen opgenomen. En nog wat gastmuzikanten, maar geen leden van Kiss. En die Vinnie Poncia die was nog helemaal geobsedeerd door die disco en Studio 54. Maar goed, je moet wel rekenen. Het is 1979 op dat moment. En disco die was toen zo enorm groot. Zo'n beetje de enige manier op de radio te komen. Dan moest je wel met disco op de proppen komen. Nou, die Vinnie die wilde dat wel. En die heeft dat nummer van Peter Criss flink onder handen genomen. Dus dat is een enorme disco-versie geworden. Die heeft ook laten horen toen aan de rest van Kiss. Maar die vonden dat toch wel een stapje te ver gaan. Dus de versie die uiteindelijk op het album gekomen is, die rockt wat meer. Wat nog wel grappig is, na afloop is er nog een remix gemaakt van die albumversie weer. En die gaat wel maar helemaal die disco kant op. En die is juist een enorme hit geworden in Zuid-Amerika op alle disco-dansvloeren. Het is ook wel een beetje een historisch nummer, deze. Het is namelijk het allerlaatste nummer waar Peter Criss op te horen is. Hij drumt dit nummer en hij zingt het. Maar voor de rest van het album, Vinnie Poncia vond dat Peter Criss niet strak genoeg kon drummen voor die disco-sound. Dus toen is hij vervangen.

klinkt dan Kiss daarna helaas heeft waargemaakt. Ik had wel willen zien wat er zou gebeuren als Kiss deze kant op was gegaan. En sowieso die muziek, die ik vind dat wel werken, zo'n verbintenis tussen rock en disco. Nog wel twee leuke weetjes over dit liedje. Het is dus het laatste liedje waarop Peter Criss van Kiss nog meedeed. Hij heeft dit ook geschreven. Die disco-sound van Kiss, die werd ook wel Kissco genoemd. Verder, Kiss die zat bij het Casablanca-label. En dat was eigenlijk een label waar vooral al die disco-muziek op uitkwam. Dat was een hele grote disco-opleveraar. Verder nu met de trots uit Nijmegen. Hier is de staat met Pikachu.

Als volgende nu U2 met hun live uitvoering van Helter Skelter. U2 die had eigenlijk, zeg maar, de oude U2, die had in de jaren

0: 1980 de wereld weten te veroveren. En die, ja, die wereldhegemonie die sloten ze af met een geweldige live film en ook live CD, live album Rattle and Hum. En daar komt deze live uitvoering ook vandaan. Daarna, na dit album, toen duurde het weer even voordat U2 ze opduiken. En toen ze opnieuw opdoken, hadden ze zichzelf compleet opnieuw uitgevonden. Zichzelf in een nieuw jasje gestoken. Namelijk het Zooropa-jasje, Achtung Baby. Dit liedje, Helter Skelter, is oorspronkelijk natuurlijk van, hoe kan het ook anders, van de Beatles. En U2 zelf leidt het op een geweldige manier in.
1: Is the song Charles Manson stole from the Beatles? We're stealing it back.

Nu weer voor de afsluiter van vandaag. Anne Wilson uit 2018 met haar versie van You Don't Own Me. Dat liedje dat is oorspronkelijk uit 1963. En dat werd gezongen door Leslie Gore, die op dat moment pas 17 jaar oud was. En het is eigenlijk een enorm feministisch liedje. Het opmerkelijke eraan is echter dat het is geschreven door twee mannen. De producer van die versie van Leslie Gore, dat was Quincy Jones. Ook toch niet de eerste, de beste. En het werd een grote hit. In Amerika werd het alleen geen nummer 1 hit. Want op dat moment waren ook de Beatles actief. En I Wanna Hold Your Hand, die zorgde ervoor dat dit liedje de eerste plaats net niet kon bereiken. Tja, in Nederland is dit liedje veel bekender door André Hazes. En in mijn ogen heeft André Hazes dat liedje gewoon gestolen van Leslie Gore. En Anne Wilson, die steelt het vanavond weer terug voor ons. Die versie van André Hazes, daar hebben critici vaker over opgemerkt. Dat het eigenlijk een beetje, dat hij die feministische boodschap een beetje heeft lopen om te keren. Dus dat is wel jammer. Die versie van Anne Wilson die je nu gaat horen, die is weer lekker rauw. En die, zij wilde weer juist weer dat feministische. Ze wilde eigenlijk respect voor iedereen, wilde ze terug opeisen via dat nummer. De gitarist op dit nummer, dat is ene Warren Haynes. Die zou je misschien kunnen kennen van de Allman Brothers Band. En die wordt wel een beetje gezien als een muzikant der muzikanten. Een hele hoop muzikanten die werken graag met hem samen. Omdat hij een hele goede eigen stijl altijd leuke dingen weet neer te leggen. Maar hij staat niet zo hard op de voorgrond. Maar goed, in dit liedje wat je nu gaat horen, daar kun je wel merken

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur... voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.

Beetje vandaag, hè? Jongen, jongen, bij mij in de tuin twee bomen omgewaaid. Dus, ik ben een beetje stormy vandaag. Maar goed, het is donderdagavond en dat betekent natuurlijk weer tijd voor een oublie Robben. En zoals gewoonlijk is Han Muller weer present achter de microfoon. En ik zeg een welgemeend bonsoir aan iedereen. Ja, en zoals Huib net al zei, of Walter. Het is het derde deel inmiddels van de muzici die in 2017 zijn overleden. Want er zijn er toch nogal een aantal naar de hemelse oorden getrokken. En vandaag een aantal Nederlandse artiesten die zijn verdwenen. En ja, natuurlijk ook weer een aantal buitenlandse. Een aantal bekende en een aantal onbekende. Gewoon weer heerlijk noublié jamais. En we beginnen in Katwijk. Ja, dat is een keer anders dan Volendam. We beginnen in Katwijk. Deze Katwijker wordt bekend als muzikant en producer. En is als zanger te horen op uiteenlopende hits. Als gitarist, componist en zanger heeft Bergman met de glamour rockband Catapult midden jaren 70 enkele grote hits, waarvan Let Your Hair Hang Down en Teeny Bubble Band de hoogste posities behalen. Na het uiteenvallen van de groep richtten de leden het productiecollectief Cat Music op, dat verantwoordelijk is voor grote hits als bijvoorbeeld The Surfers, Windsurfing, het nummer Living Without You van Patricia Pai, Snoopy, No Time for a Tango en Lia Velasco, 5:05 p.m. En, oh ja, de Internationals, Young and in Love. En voor André Hazes senior levert Cat Music onder meer de grote hits Het is koud zonder jou en Een beetje verliefd. Kees Bergman is te horen op de hits van Rubberen Robbie, Ome Henk, de Monotones, Master Genius en de Video Kids. En in 1981 op de allereerste plaat van Stars on 45 in de Sugar Sugar imitatie. In juli 2017 krijgt hij te horen dat hij alvleeskanker hier heeft. En twee maanden later al overlijdt hij aan deze ziekte, 65 jaar oud. We gaan terug naar het discotijdperk. Als in 1976 voormalig Mayflower-zangeres Lia de Vries met haar artiestennaam Lia Velasco de top 10 bestijgt met een compositie van Bergman. Dit is disco in zijn beste soort. 5:05 p.m. Lia Velasco.

0: 505 was dat van Lia Velasco. Uit het brede oeuvre van Kees Bergman, die dit jaar vorig jaar 65 jaar oud overlijdt. We blijven even in Engeland. Want Adele Maria Hamidman mag met recht een allround Nederlandse artieste worden genoemd. Hoewel ze meer comedienne en actrice is dan zangeres, staat ze dus 1969 en 1975 wel 7 maal in de Nederlandse top 40. Haar solo-hits vallen allemaal in het kader van het genre, waarvan Wat heb je gedaan, Daan? Halleluja, kameraden, beide van de hand van Dr. Anders P., die daarmee met name bij Wat heb je gedaan, Daan? Aangeeft dat hij eigenlijk geen kloot heeft begrepen wat carnaval inhoudt. Maar goed. En een lijster in de la. Ja, dat zijn zo'n beetje de bekendste van deze jonge dame op dat moment. Ze begint haar carrière echter al in 1946... in het amateurcabaret De Kijkdoos van Leen Jongewaard. Ze trouwt, neemt en houdt de achternaam Bloemendaal van haar man, vertrekt naar Amerika, maar keert gescheiden in 1957 weer terug naar Nederland. Ze heeft een lange carrière achter de rug in verschillende cabaretgezelschappen, zoals dat van Johan Kaart, Albert Mol en Lurelei. In 1969 volgt een eigen tv-show en natuurlijk later tv-series als Citroentje met Suiker, In de Vlaamse Pot en Schaap met de Vijf Poten. Adele is ook niet te beroerd voor enigszins controversiële zaken, zoals de openbaring van een facelift op 50-jarige leeftijd en een fotoserie verkocht daarna in Playboy. En, ja, dit vind ik nog steeds een van de leukste, de brosreclame die ze heeft laten maken.
1: Wat een stel, een beetje laat, maar ze hebben me gevraagd voor een chocoladereep. Nee, niet als. Ik heb tekst. Zo'n verrukkelijke, luchtige, lichte chocoladereep. Bras, bras, bras, bras, bras, bras, bras, bras, bras, bras, bras. En ik zit in een bubbelbad. Een bubbelbad. Nee, daar zie je niks van. Het is veel te diep. Mam, hoe is Marilyn Monroe dan ooit begonnen? Of Mae West? Rutger Hauer? Miss Piggy?
0: Dat was ook wel een beetje haar kenmerk, die ontzettende schaterlach. Dit keer in de brosreclame uit de jaren 80. Enkele speelfilms waarin ze acteerde zijn Naakt over de Schutting en Theo, daar begon het mee, Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaas Imperium. Na een beroerte in 1999 en een herseninfarct dit jaar daarop, is het duidelijk dat ze minder in beeld komt. Ze wordt meerdere malen gelauwerd met onder andere een Edison, een Gouden Harp, de Johan Kaartprijs en in 2006 de Blijvend Applausprijs. Adele Bloemendaal overlijdt op 21 januari in Amsterdam, 84 jaar oud. We keren terug naar 1969 als Harry Ballink en Elie Asser de handen ineens slaan voor de uiterst populaire tv-serie Schapen de Vijf Poten, waarin Adele de rol vertolkt van Doortje Lefevre. Wonen naast het kasteel. Naast het kasteel. Nee, het is een café. Het is gewoon een café. Het café in het kasteel moet ervan schamen de wijpoten. Nee. In het volgende lied bezingen Adele, Leen en Piet de jeugd van tegenwoordig. Nou ja, vroeger dan. Hoewel er eigenlijk nog best, dat je kan zeggen, het heeft niet zo heel erg veel aan actualiteit verloren.

een leuke, leuke speling. Als Adele doen, dan denk ik, ik zie wel eens foto's in de lach. En ik denk, hoe durft de mensen nog kinderen te krijgen? En zij is degene die gewoon in de Playboy gaat staan. Ja, ach, moet kunnen, hè? Niet waar? Zo niet, dan toch. Wij gaan Nederland verlaten, althans voor dit moment, en wij gaan naar Amerika. Als garderobebediende in een New Yorkse nachtclub neemt hij jassen aan van beroemdheden als Whitney Houston en Madonna. Maar hij is er ook om zijn demobandje af te spelen voor de lokale DJ van de nachtclub. Op zijn 18e wordt Tommy Page al gevraagd de titelmelodie te schrijven voor de feel-good jongere film The Shack. Dat tevens zijn eerste single wordt. Nog net geen 20 als in april 1990 zijn I'll Be Your Everything op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard-lijst belandt. Geschreven door hemzelf en twee leden van de begin jaren 90 immens populaire jonge boyband New Kids on the Block. Page blijft na het afnemende solosucces actief in de muziekindustrie, onder andere bij Warner Brothers en Billboard Magazine. Op 6 januari 2017 twittert hij: I'm working on new music, you haven't seen the last of me yet. Maar Tommy Page komt die belofte niet na, want op 4 maart pleegt hij, 46 jaar oud, zelfmoord. Zijn echtgenoot Charlie en drie kinderen achterlatend. We gaan even terug naar de bioscoop met de film The Shack, die een vervolg lijkt te moeten worden op het succesvolle Grease. Maar met een budget van 5 miljoen en een opbrengst van nog geen 7 miljoen, amper niet echt in de schaduw van Grease kan staan. En dit is de titelsong.

Tommy Page en The Shag. Titelsong van de gelijknamige film. Het is op zich wel leuk om op YouTube even naar die clip te kijken. Want ja, daar zit ook een heleboel scènes uit de film in. En dan zie je echt, het is, ja, is toch eigenlijk bedoeld als een kopie van Grease. Maar ja, het heeft het allemaal niet mogen baten. We blijven in de Eustatius Knights of America. Want de Amerikaan Charles Edward Anderson Berry staat op een vierde plaats op de lijst van beste songwriters volgens de blad Rolling Stone. Wordt in 1982 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en is vier jaar later een van de eerste artiesten in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij ziet Nat King Cole en Muddy Waters als zijn idolen, maar gaat toch de rock'n'roll kant op. Met in 1955 zijn eerste hit Maybelline. De daaropvolgende nummers zijn door ontelbare artiesten gecoverd. Ik noem er een paar. Roll Over Beethoven naar 1956, door onder andere ELO, Status Quo en Jerry Lee Lewis. You Never Can Tell door Emmylou Harris en gebruikt in Pulp Fiction. Rock'n'Roll Music als een van de eerste platen van de Beatles. No Particular Place to Go, door ons eigen cocktailtrio. Met de Nederlandse titel De Hele Wereld Alleen Voor Ons. De groep Normaal, met vertalingen van onder andere Little Queenie, Sweet Little 16 en Carol. Het handelsmerk van Barry wordt zijn duckwalk, daterend uit de tijd dat de rassenscheiding nog een hot item was en hij zijn optredens ook met een countrysausje overgiet. Zijn enige nummer 1 hit in Amerika wordt My Ding-a-Ling, maar zijn meest bekende en meest gecoverde compositie blijft toch Johnny B. Goode uit 1958. Dat op de zevende plaats staat van de 500 Greatest Songs of All Time lijst. Ja, en wie Back to the Future heeft gezien, die kent natuurlijk op dat moment de gitaarsolo of de uitvoering van de hoofdpersoon en het telefoontje van de broer van Dave Barry. Van, ik heb nou toch een leuke sound ontdekt. Ja, dat was dus Johnny B. Goode. Ook staat het nummer op de Voyager Golden Record, dat in 1977 aan boord van twee Voyager ruimtevaartuigen wordt gelanceerd. Het nummer bevindt zich in goed gezelschap van muziek onder andere uit Peru, Senegal, Mexico en Japan en composities van Bach, Beethoven en Stravinsky. En de bedoeling is dat het, althans, dat is het idee, dat de disc over 40.000 jaar door aliens in een totaal ander stelsel zullen worden ontdekt. En dat ze dan, ja, denken van, ho, toen maakte ze leuke muziek. Op Barry's 90ste verjaardag in oktober 2016 wordt voor 2017 nog een nieuw album aangekondigd. Het eerste sinds 1979. Over dat album, dat op 16 juni 2017 onder de titel Chuck is verschenen, zegt Barry: I've worked on this record for a long time. Now I can hang up my shoes. Maar inmiddels heeft hij 3 maanden geleden al zijn schoenen opgehangen, want hij overlijdt op 18 maart 90 jaar oud. En u mag wat mij betreft met de Voyager mederuimte in, of gewoon thuis tafels en stoelen aan de kant zetten, want hier is Chuck Berry en Johnny B. Goode.

En heeft u even lekker de bindjes van de vloer gedaan? Johnny B. Good. Overigens, wat leuk is, op YouTube staat ook een live uitvoering uit 1972, wil ik even vanaf zijn, van het nummer My Dingeling, waarin hij een zaal keurig onderverdeeld in de dames- en de herenkant. En waarin hij de dames verleidt om te zingen van Play with my... Nee, my, alleen maar my. En dan de heren moeten zingen Dingeling. En dat is een 10 minuten durende jingle. Nee, geen jingle. Het is een 10 minuten durende opname. Het is leuk om te zien. My Dingeling uit 1972 of 73. Kun je zo vinden op YouTube. Dit was natuurlijk Chuck Berry, heel simpel. We gaan naar, eigenlijk een beetje overal. Want deze Zwitsers-Italiaanse DJ, muzikant en componist Roberto Concini is met name in de jaren 90 bekend als producer van house, trance en andere elektronische muziek. Vanuit Engeland reist de ster van Robert Miles, zoals hij zich inmiddels noemt, in de scene van Dream Dance en Dream House. Van zijn eerste album Dreamland uit 1996 wordt het instrumentale Children een internationaal succes, waaronder plek 2 in de Vlaamse Ultra Top 50 en een derde plaats in onze Top 40. Na Dreamland verschijnen nog 7 albums, het laatste in 2011. Op 9 mei overlijdt op Ibiza Robert Miles, slechts 47 jaar oud, aan de gevolgen van kanker. En wij luisteren nog eens even naar dat, prachtige Children.

Dat waren de kinderstemmetjes. Instrumentaal en een beetje techniek. Maar ja, het is een heel mooi nummer, mooie compositie. En ook een dikke vet hit was het voor Robert Miles, alias... Roberto Concini, alias Robert Miles. We gaan... voordat we met de volgende, ja, het volgende sterfgeval verder gaan, natuurlijk toch eventjes onze certificaathouders in het zonnetje zetten. En dat zijn taxibedrijf Verotax uit Meijerijstad en Folen Audio en Light hier uit Son en Breugel. En ik mag u de blijde boodschap brengen dat onze programmamaker Glenn van den Berg, met zijn Spaanstalige programma, aangeboden heeft de 100ste certificaathouder. Die mag op zijn kosten een weekend naar Barcelona om daar samen met Glenn paella te eten. Dus de 100ste certificaathouder. En wat houdt nou een certificaathouder in? U betaalt 100 euro en wij maken keurig een certificaat. Reiken we aan u uit met foto. Dat vertikken we helemaal officieel. En uw logo komt in de carousel op de homepage van onze website. En in de programma's van Radio SMB wordt u dan ook genoemd. Dat hebt u nou gehoord. Dus nogmaals, de 100ste certificaathouder die heeft een weekend Barcelona verdiend. Ik weet dan niet of het Barcelona Catalonië is of Barcelona Spanje. Maar goed, dat zien we dan wel. Het volgende sterfgeval. Chester Bennington is zanger van de Amerikaanse rockband Linkin Park. En hij wordt dood aangetroffen in zijn huis in Los Angeles. Hij kampte al geruime tijd met drank- en drugsproblemen. Ja, wie in die moderne tijd niet. En hij pleegt zelfmoord op de dag dat zijn goede vriend Chris Cornell 53 zou zijn geworden. Cornell maakt 2 maanden voor Bennington een einde aan zijn leven. 1 dag voordat Linkin Park laatste album One More Light verschijnt. En ja, op 20 juni heeft de groep nog in Nederland opgetreden met Chester Bennington. En een maand later is het dus afgelopen. Van hun album Meteora, wel goed te articuleren, maar Meteora, is dit Breaking the Habit. En ja, dat mag af en toe ook eens een beetje lawaai gemaakt worden, hè?

Linkin Park, Breaking the Habit. Als herinnering aan hun zanger Chester Bennington. Ik weet het ook niet waarom, maar er zijn toch al veel mensen uit Amerika overleden. En hier hebben we er weer een. Deze Amerikaanse countryzanger heeft een lange carrière in de muziekwereld achter de rug. Campbell, winnaar van 5 Grammy Awards, begint in 1962 als professioneel sessiemuzikant in de zogenaamde Wrecking Crew. Een verzameling van losvast muzikanten uit Los Angeles die mede vorm hebben gegeven aan Phil Spector's Wall of Sound. De muzikanten begeleiden onder andere Jan en Dean, Sonny en Cher, The Beach Boys en Frank en Nancy Sinatra. In 1967 breekt hij als solozanger door met Gentle on My Mind. Andere grote hits van de zanger zijn Wichita Lineman uit 1968, Rhinestone Cowboy uit 1975 en Southern Nights uit 1977. En Rhinestone Cowboy is eigenlijk zijn signature song. 2 maanden voor zijn overlijden brengt Glen Campbell zijn laatste album uit. Op Adios, hoe toepasselijk, staan nummers die de zanger tussen november 2012 en januari 2013 nog heeft kunnen opnemen. Volgens de producer zijn de 12 nummers regel voor regel ingezongen, omdat Campbell de complete teksten niet meer kan onthouden vanwege een vergevorderd stadium van Alzheimer. Op 8 augustus overlijdt hij aan die vreselijke ziekte op 81-jarige leeftijd. En we gaan afscheid nemen, niet met zijn signature song The Rhinestone Cowboy, maar we gaan naar de zuidelijke nachten. Dit is Glen Campbell.

Glen Campbell en Southern Nights. Lekker nog, lekker nog, lekker nog. Nou, we steken de grote plas maar weer eens over. En dan komen we aan de Zuid-Hollandse kust komen we aan land. En we gaan daar eens kijken wie daar in Voorburg is geboren. Hij wordt in de muziekwereld bekend als zanger, componist, gitarist en toetsenist. Met zijn in 1961 opgerichte Sandy Coast scoort hij hits als I See Your Face Again en True Love, That's a Wonder. Na het uiteenvallen van deze formatie begint hij in 1975 een Rainbow Train, maar die is eigenlijk als band niet zo heel erg succesvol. In 1980 maakt Sandy Coast een comeback met het, vind ik zelf, heel erg leuke Eyes of Jenny. Maar ook dat is geen echte hit geworden. Naast deze activiteiten moet Vermeulen worden gezien als ontdekker en producent van talentvolle zangers en zangeressen, zoals Hans de Boy, Rod Chakot, Nadia, Margriet Eshuis, waarmee hij het succesvolle House for Sale maakt, en Rainbow Train zangeres Anita Meijer. Ja, natuurlijk, die Alternative Way, waar hij zelf ook nog op meezingt. In 1987 wordt hem de Gouden Harp toegekend. In de jaren 80 emigreert Vermeulen naar Thailand en komt zo nu en dan terug naar Nederland voor optredens. Hans Vermeulen overlijdt op 9 november onverwachts 70 jaar oud. En rondom het overlijden van Hans Vermeulen is natuurlijk zowat zijn hele oeuvre al voorbijgekomen. En eigenwijs als ik ben, sorry meneer.

Ja, hou maar rekening dat dit in de zomer van 2018... bij mij nog zeker een keer terug zal komen. Ik vind dit zo'n geweldige uitvoering. Het is überhaupt al een ontzettend mooi lied. Maar ik vind dit zo'n geweldige uitvoering van Los Angeles, het trio uit Mexico en Chili. Oh, Hans, wat heb je dat goed voor elkaar, jongen. Deze Amerikaanse countryzanger en songwriter begint in 1965, al bijna 30 jaar oud, in de folkgroep Pozo Seco. Na het uiteenvallen daarvan volgt een voorzichtige start als solozanger, maar tussen 1974 en 1991 staat hij met 42 singles in de top 10 van de Billboard Hot Country Songs, waarvan maar liefst 17 daarvan belanden op plek 1. In 1978 schrijft hij Tulsa Time, dat ditzelfde jaar een hit wordt in de uitvoering van Eric Clapton. Verschillende artiesten hebben nummers van Williams, want daar heb ik het over, Don Williams, opgenomen, gecoverd. Heeft een beetje een Heintje David-streekje deze Don Williams, want in 1992 neemt hij afscheid. Daarna nog een paar keer, op wat kleinere schaal. En in 2006 komt er een wereldwijd

tweede afscheidstournee. Maar in 2012 brengt hij opnieuw een album uit. And So It Goes. En kijk eens aan, in 2014 weer een. Te weten, Reflections. Maar dan is het ook echt op, want op 8 september valt op 78-jarige leeftijd definitief het doek voor Dan Williams. Zijn compositie I Believe in You uit 1980 behoort tot een van zijn bekendste nummers. Maar ik vind het leuk om u te laten horen uitvoering van, van de hit van Eric Clapton. Dit is Don Williams en Tulsa Time.

Nou, dat is toch een lekkere uitvoering. Het is echt een country jasje overeen, een country sausje overeen. Ja, logisch natuurlijk voor een country zanger. Terwijl dat van Eric Clapton, ja, het is iets meer blues. Maar goed, dit was dus eigenlijk het origineel. We blijven in Amerika. Want Husker Du is de naam van een Amerikaanse rockband die actief is vanaf 1979 tot 1987. De cultband, bekend om zijn snelle tempo en schreeuwerige teksten, breekt echter nooit door bij het grote publiek, maar is wel terdege van invloed op latere bands, zoals zij zelf aangeven, zoals Nirvana, Green Day en de Pixies. Husker Du drummer Grant Hart overlijdt 56 jaar oud op 12 september aan de gevolgen van nierkanker. Van hun vierde album, Flip Your Wig, uit 1985, is dit Makes No Sense at All. Husker.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog €1,82, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld €2,18. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n €1,6 miljard gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
7: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze verse Black and Blues. Het kan verkeren. De ene keer als we bezig zijn om dit programma uit te zenden, regent het pijpenstelen. En de andere keer vallen de mussen van het dak. Hoe is het bij jou? Nou, ik hoop goed. En de plek waar je luistert, ga je zo meteen 12 tracks beluisteren van ja, absoluut wereldklasse tot muziek met een vraagteken. Want we zijn het consumentenprogramma van de bluesliefhebberen. Jij kunt zelf bepalen wat je goed en minder goed vindt. Deze vind ik in ieder geval goed. Het nieuwe album van King of the World. Nederlandse band, die heet dan ook The New King. Met onder andere Ruud Wewert, Govert van der Kolm. Ik kan het hele lijstje gaan opnoemen. Dat ga ik niet doen. Ik ga het draaien. Wat dacht je van deze van The New King?

Caretaker werd gezongen door Danny Marks. Danny Marks is weer terug na vele omzwervingen in de blues en ook als sessiemuzikant. Deze Canadees weet hoe je moet zingen en moet spelen en gaat al vele jaren mee. Zijn nieuwe cd Back to the Blues draai ik graag. Daarvan Caretaker. Nu naar Annie Piper heet ze. Ze noemt zichzelf Vamp, geboren in Australië en tegenwoordig woonachtig in de States. Ach, maakt het uit. Het gaat om de cd en het is de zoveelste van Annie Piper die ertoe doet. Men are like potato chips. Zo is de titel van de cd. En wat ga ik daarvan draaien? Ik dacht Cactus Girl.

Live in Cork. Ja, de ene gitaarheld, Joe Bonamassa, eert de andere, Rory Gallagher, met een pracht van een live cd. En dat allemaal The Spirit of Rory geheten. Dit nummer was trouwens Bad Penny, zo heet het. Ga door met Black and Blues, want we hebben nog veel voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld uit Germany, onze oosterburen dus. Andreas Dielman met zijn band. Dat is een trio. Ze spelen voornamelijk hard blues, hard rock en alles daartussenin. Cold Wind on a Dark Black Night. Cold Wind on a Dark Black Night. Een hele mond vol. Daar ga ik van draaien. En de titel, ja, die was ik even kwijt. Maar volgens mij, heb ik hem toch, ik wou zeggen. Een titel die we vaker hebben gehoord, maar hij is anders. Dat is cryptisch omschreven, hè? On the Road Again.

Mooi, vind je niet? This is Who I Am werd gezongen en ook gespeeld door Joanne Sean Taylor. Het is de titeltrack van haar nieuwe CD. En daar staat behalve deze balladachtige blues. Ook ja, zeer authentieke blues op. Het is maar net waar je van houdt, natuurlijk. Ik neem je mee nog even verder in de Britse blues scene. En dan komen we uit bij Dave Thomas. Dat is een oud-gediende. Dave Thomas gaat al jaren mee en kan je van alles vertellen over wie dan ook in de Britse blues. Zijn nieuwe CD die heet Bridge Street Blues.

0: go.
1: Ja, dat willen we allemaal natuurlijk wel eens weten. Gallia Fold heet ze. Het is een album dat opgenomen is in Nashville met producer J.D. Simon. Burn the House Down heet het album. En ja, we kennen Gallia Fold vooral van haar One Man Band. Maar volgens mij zijn er nu meerdere muzikanten actief geweest. En het klinkt wederom, denk ik, fijn en goed. In Black & Blues neem ik je graag mee naar jonge talenten, want die zijn er natuurlijk ook gelukkig, maar ook dat nog. Het Amerikaanse label Little Village doet jaarlijks altijd een flinke duit in het zakje door te zoeken naar jong talent en die een kans te geven. Hun eigen muzikanten spelen dan vaak op de achtergrond een stukje mee, maar het is vooral de artiest zelf. Nou, 19 jaar is Harrell Davenport. Young Rel heet zijn album. Er staan 13 tracks op, waarvan 10 tracks maar liefst zelf geschreven. Ik ga er denk ik maar eens eentje opzetten van die 13. En dan laat ik je de komende weken er vaak mee kennis maken. Want meestal wanneer het gaat om het album van het label Little Village, ja, dan worden het grote jongens. Ik kan je er zo een vracht gaan opnoemen, maar dat gaat van de muziek af. Harrell Davenport met Tomorrow.
2: One.

zevenkoppige band onder leiding van Megan Parnell. Of in ieder geval met zang van, zou je ook kunnen zeggen, Bywater Cole uit Canada. Veelvuldig in Nederland te horen. En ik was vergeten om de vorige track af te kondigen. En dat kwam omdat hier een aardig stukje onweer naast de studio plaatsvindt op dit moment. Gelukkig hoor je het, denk ik, niet zo op de achtergrond. We hebben het aardig goed geïsoleerd. Nicky T was dat samen met de Snake Charmers. Van de album Ain't Wasting Times. En hoe komen we daar dan bij? Nou, hij was eigenlijk gitarist bij Ronnie Earl. Vijf cd's van Ronnie Earl. Daar was deze man de gitarist. En dan nu dus een eigen. En dat heeft hij denk ik dik verdiend. Snel door met de nieuwe van GA20. Ook die komen veelvuldig in Nederland. We kennen al de single die Crazy Love heet van de nieuwe album Blues Now. En daarvan nu I Can't Hold Out.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met de Shot.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon, zijn ze er niet? Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, dat past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Clay gingen we naar een vlugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

0: 1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.
1: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbonden. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen doet je laten leven. Laat me lopen op die wegen.

waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

En Nederland herrees in snel tempo en de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement, want Amerikaanse hits mochten weer en daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.

Ja, een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een volklassiek pop.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: dromerig en zwoel. Dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even de microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld. De cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want het ritme van de regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggeband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei... en een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals. Het is, ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die zou ik graag een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile. Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo. Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet? Ja, schitterend, dat kan niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden.

0: Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond, hè? Of ik heb een hond, wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, je hebt een jachthond en een nachthond, ook allemaal soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè? Maar ik heb hem zo afgericht, hè? Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Dat kan leuk. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè. Maar, als we maar lol hebben. Hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En, nou snap ik hem ook. Ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van gekheid wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen. Hè. En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur op. Zit die koos mee. Loopt hij naar het zwembad. Groot zwembad, zeg. Drukt hij op het ding. Gaat het ding open. Gaat de schuif open van het zwembad. Loopt hij door het huis. Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog meer dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk, maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dacht ik dat ik zo zou me uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Hè? Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan. Maar luister, dat komt ook, mensen, omdat ik natuurlijk een... Ja, omdat ik van een andere generatie ben. Ik ben toch een van de laatste van de... Hè? Van de oude school van het theater, de oude klassieke school. Dat is voorbij, die bestaat niet meer. Dat komt door de televisie, die school die bestaat niet meer. En wij zijn opgevoed met dit, bukken. Hooggeacht publiek, zo ging dat. En ik zie tegenwoordig al artiesten en die komen het toneel op en die doen alsof de mensen er niet zijn. En meestal zijn ze er ook niet.
1: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken. Dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En
6: overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
6: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse Straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.